0: weg. Weg, weg, weg, weg, weg.
1: Radio Fantasy Classics. Nur Throwback Hits.